0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusseprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donyell Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort

0: bijzonder goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En er komen nu weer een heleboel mooie oud-Hollandstalige gezellige muziek. En vandaag wederom veel muziek uit de Jordaan. Onder andere Amsterdamse medleys heb ik voor u. Tante Leen, Johnny Jordaan, Koos Alberts, maar eerst hier Willy Alberti. Artiestennaam natuurlijk van Karel Verbrugge. Hij was het derde kind van een gezin van 8 kinderen van Jacobus Willem Verbrugge. En Sophia Jacoba van Musche. Die op 26 oktober 1921 te Amsterdam waren getrouwd. En Karel werd geboren in de Konijnenstraat in de Jordaan. En in 1931, 5 jaar oud, begon hij met zingen op straathoeken. En ook op nationale feestdagen. Soms alleen en soms samen met zijn neefje Jantje van Musche. Die later bekend werd, bekend zou worden als Johnny Jordaan. Het Leidse over Rembrandtsplein en de beurspassage op het Dambrak bij CNA waren zijn lievelingsplekjes. U hoort hem nu, Willy Alberti, met Als van de Amsterdamse Grachten en het Pierement. Luistert u maar.
1: Ze zijn alweer.

Ja, allemaal mooie oud-Hollandstalige muziek. Dat was de Amsterdamse hit medley. En daarvoor hoorde u Koos Alberts met ook een Amsterdamse hit medley. En daarvoor hoorde u Willy Alberti met Als van de Amsterdamse Grachten. En het Pierement was natuurlijk ook een hit medley. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Die wordt beschikbaar gesteld elke week weer door Cor Draaier. En de volgende dame, of het volgende artiest moet ik zeggen, is een dame. Tante Leen, geboren in Amsterdam op 28 januari 1912. En aldaar overleden op 5 augustus 1992. Haar werkelijke naam is Helena Kokpolder. Was een Nederlandse volkszangeres uit de Jordaan natuurlijk. En samen met Johnny Jordaan mag ze aanspraak doen gelden op de Bovema-titel. De beste stem van de Jordaan. En Helena Polder was het 15e kind van de 16 kinderen van Gerardus Cornelis Polder en Johanna Jacoba Cornelissen. Ze groeide in betrekkelijke armoede op in de Lindegracht, Danalstraat en de Willemstraat. En ze trouwde op haar 20s met Adrie Skok, die in 1944 als dwangarbeider in Breben omkwam bij een bombardement. En haar carrière begon heel erg laat. Ze trad ook voor het eerst op, toen was pas 43 jaar oud. En daarvoor verdiende ze met de kost als schoonmaakster en garnalenpelster. U hoort er nu, Tante Leen, met Diep in mijn hart.

Doe steeds mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andere zaken. Ben altijd thuis, nooit aan de zwier. Ik leef zeer kuis en zeer solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet ook aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse vrouw.

Ben ik een Chili of een Ede? In elk café op het Rembrandtsplein, waarna we ook bepaald geen kosten of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje en s'nachts dan slaap ik nooit alleen, want ik kost er een schele fotje. Het is een mens van vlees en been. Oké, jongens, even lekker met elkaar vasthouden, meezingen.

dat was de Jordaanwals. En daarvoor hoorde u de vrolijke koster natuurlijk van Johnny Jordaan. En ook hoorde u nog Tante Leen met Diep in mijn hart. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats van Zandvoort. Als u nou denkt van, oh gezellig, al die oud-Hollandstalige muziek. Ik wil het nogmaals beluisteren of ik heb een stukje gemist of ik vind het gewoon leuk. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En we zijn er nog even bij, nog een klein half uurtje. Met allemaal vrolijke oud-Hollandstalige muziek. En de volgende artiest is Cornelis Pieters. Beter bekend als Man Cornelis, geboren in Amsterdam op 16 december 1919. En al daar overleden op 8 oktober 1993... was een Nederlandse zanger van het levenslied. En u hoort hem nu, twee stukjes muziek. Eerst Kleine Jodeljongen

de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

vrolijke klanken. Mandoline in Nicosia. Dat was natuurlijk de zangeres zonder naam. En daarvoor hoorde u twee stukjes van Man Cornelis. En als laatste, er is een Amsterdammer doodgegaan. En de volgende artiest is Hendrika Elisabeth Jansen. Geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924. En overleden hier in Zandvoort op 21 januari 2016... was een Nederlandse zangeres. En ze was bekend onder haar artiestenaam Zwarte Riek. En had als bijnaam de Jordaanprinses. En u hoort er nu met haar, denk wel, de grootste en bekendste hit die ze ooit gezongen heeft. Zwarte Riek met Mijn Wiegie was een stijfselkiesje.

Wat plaats van Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zojuist hoorde u Herman Emmink met Tulpen uit Amsterdam. Laatste tijd de veel gedraaide plaat in dit programma. Want ja, de temperatuur, het is nog niet officieel zomer volgens mij. Dus het is eigenlijk nog gewoon lente. En daarvoor hoorde u de zangeres zonder naam nog een keertje met Mexico. Waar ook natuurlijk een stukje van het WK gespeeld wordt. Ik meen Mexico, Amerika en Canada. Daar wordt het gehouden, dus we zijn benieuwd wat Nederland gaat doen. De eerste oefenwedstrijd was drama. De tweede hebben ze het redelijk goed gedaan. Dus we zijn benieuwd wat het Nederlands elftal gaat doen. En zo werd het alweer tijd voor het laatste stukje. Het laatste blokje met een paar leuke oud-Hollandstalige plaatjes. Ik bedank trouwens nog eventjes Cor Draai voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met Andreas Pieters Gerardus, roepnaam André van der Heuvel. Geboren in Tegelen op 4 juni 1927... en overleden in Amsterdam op 9 februari 2016... was een Nederlandse acteur en regisseur die bekend was van vele toneel- en televisierollen en tweemaal een Louis d'Or won. En u hoort hem nu samen met Adele, Leen en Piet. Met de plaat We zijn hier op de wereld om elkaar, om elkaar. Ik wens u nog een hele fijne zondag en vergeet niet, op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik wens u nog een hele fijne zondag en misschien tot volgende week. Tot ziens!

0: van Weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van Schellen.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopte via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Goedemorgen, luisteraars. Leuk dat jullie weer luisteren naar ZFM Jazz. Het wekelijkse jazzprogramma live gebracht vanuit de studio in Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Wat staat er op het menu vanochtend? Wel, nu, we gaan een greep doen uit albums die recentelijk zijn uitgekomen. Dus in het jaar 2026. De nodige strijkers, vocalisten, blazers en Latin vibes komen daarbij voorbij. Dus blijf gekluisterd aan je toestel. We gaan via de hoofdpaden naar de zijpaden van de jazz in de twee uur die mij tot de beschikking staan. Ik begon met de Chileense saxofoniste Melissa Aldana. Die is inmiddels een gevestigde naam in de Amerikaanse jazz scene. En die kan albums opnemen op het gevierde Blue Note label. Haar nieuwste album heet Fill-In. En Fill-In is een soort van Spaanstalig album met ballads en instrumentale stukken, geïnspireerd op de eeuwenoude Cubaanse Filin-stijl. Een stijl die refereert aan zoetgevoiste crooners en intieme boleros. Met bijdragers van de gigant op de piano, Gonzalo Rubalcaba. Een fraai album geheten Fill-In dus. En het nummertje Ocasa, Melissa Aldana. Fraai album, ingetogen album, waarbij ze alle ruimte heeft om haar mooie saxofoonklanken tentoon te spreiden. Gaan we naar Nederland. Rob van Bavel die onderhoudt al jarenlang een sterke band met Zuid-Korea, waar hij regelmatig gespeeld, onderwijs, doseert, samenwerkt met lokale muzici. En die band leidde tot slot tot de samenwerking met het Zuid-Koreaanse strijkerstrio Salon de Muziek, dat op het nieuwe album van The King, The Ghost en I, en dat staat dan The King, Vincent Koning en op gitaar en Frans van Geest. The Ghost en I is dan Rob van Bavel, de pianist. Een Salon de Muziek dus, die vormen een essentieel onderdeel van de klankkleur van dit album, De Strijkers. Een van de hoogtepunten ga je zo beluisteren. Dat heet UCQ Voeten, maar mijn Spaans is helaas niet zo goed. Van het album The Ghost, The King and I featuring Scott Hamilton en Strings.

0: 2026. En het nog betere nieuws is ook The Ghost, The King and I zijn bij Jazz in Zandvoort te zien. Maar dat is pas in februari 2027. Maar ik zou zeggen, kijk voor het programma voor het nieuwe seizoen op de website jazzinzandvoort.nl. En wees er op tijd bij met het bestellen van de kaartjes. Gaan we naar Canada. Een tromboniste, vocaliste, Audrey Ochoa. Klinkt niet Canadees, maar ze woont toch echt in Canada. Ze is nog vrij jong. Heeft een fraai album afgeleverd onlangs. Dat heet The Sorceress. Ze zingt erop, maar ze speelt ook trombone dus. En je gaat luisteren naar het nummertje My Reward.
1: What's

special warm welcome to our friends across the globe, in particular our fans, the fans from the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in again to ZFM Jazz. De Canadese Audrey Ochea, de vocaliste, tromboniste, werd gevolgd door een andere dame. Een Britse saxofoniste, fluitiste, klarinetiste, noem maar op. Ze speelt van allerlei instrumenten. Hannah Horton. Van haar album Stories on the Wind hoorde je het fraaie Whisper. Een dame om in de gaten te houden, die Hannah Horton. Heel afwisselend, gevarieerd album. Ze speelde vroeger, een hele tijd geleden, in de band van Amy Winehouse, maar heeft dus nu een eigen band. Een eigen pad is ze ingeslagen. Een jazzpad. Vrij album, Stories on the Wind. Blijf ik nog even bij vrouwelijk talent Bria Skomberg. Nog een Canadese, dit keer een trompetist. Ik heb haar wel eens eerder gedraaid. Die beweegt zich meer in de klassieke jazz, meer traditionele jazz. Maar ja, ze is eigenlijk technisch vaardig in allerlei muziekrichtingen. Haar laatste album heet Brass. Dat doet onder meer pianiste Luther Allison op mee. Die heb ik ook wel eens gedraaid. En Eric Wheeler, een bassist. We gaan luisteren naar het nummertje Markham Sunrise. Bria Skomberg.

Elias Comberg, Markham, Sunrise, het nummertje. En het album heet dus Brass. Michael Deist, Amerikaan Michael Deist, is een van de meest vooraanstaande trombonisten van de afgelopen pakweg 20 jaar. Hij komt regelmatig in mijn uitzendingen voorbij. Enorm productief als bandleider, sideman, muziekleraar. En op het album, zijn laatste album, Spartan Strong, wordt hij bijgestaan door zijn studenten van de Michigan State University. Wat een uitbundige plaat vol swingende blazers oplevert. Het album heette Spartan Strong. Je gaat dus luisteren naar Michael Deist met het nummertje Huesos Conclave. Wat trouwens een nummer is van een van zijn studenten, Altin Senkalar.

The Longest Way Around is het derde album van het ensemble van de wereldreiziger, accordeonist, pianist, componist Ben Rosenblum en his Nebula Project. Aangedreven door feel-good grooves en een soort van mengelmoes van jazz, wereldmuziek, folk en pop, levert hij een heel avontuurlijk en spannend album af. En je hoorde daarvan een nummertje Scenes Frozen in Time, Old Friends getiteld. Brian Landrews begon zijn carrière ooit als sessiemuzikant. Sessiemuzikant voor de Motown-bands als Temptations en de Four Tops. Maar rond de eeuwwisseling schakelde hij over op de jazz. En onlangs leverde deze meester op de baritonsax weer een nieuw super afwisselend album af. Dat gaat van introverte ballads naar Latin jazz en moderne R&B. Het album heet, moet ik even kijken, Just When You Think You Know. En het nummertje waar je naar gaat luisteren zo dadelijk, van die Brian Landrews dus, dat heet Untold Story. Genieten.

Andrus. Untold Story was het nummertje van dat lekkere album Just When You Think You Know. En misschien herkende je het gitaargeluid. Inderdaad, dat was Dave Stryker. En verder op die plaat nog Lonnie Plaxido op bas. Rudy Royston, daar hebben we hem weer. Op drums en die geweldige pianist Zakai Curtis. Vrij album, de moeite waard. De naam Altin Senkelaar, die viel net al. Hij studeerde onder zijn mentor Michael Dees, de trombonist. Dus Altin is ook een trombonist. Maar staat inmiddels volledig op eigen benen. Heeft al een aantal albums afgeleverd over de afgelopen 5 jaar. En recent verscheen een nieuw album Natural Rhythm getiteld. En daarin gaat hij in op zijn Mexicaanse roots. Hij is Turks-Mexicaans, maar woont in Amerika. En werd grotendeels opgevoed door zijn Mexicaanse moeder. Geweldig album, Natural Rhythm. Met daarop onder meer Cheryl Cassidy, Artie Rahara, Boris Kosloff. Op het vermaarde Positone label te vinden, dit album. Ga luisteren en genieten van Descarga de Dia, Altin Senkelaar.

ZFM Jazz. Altin Senkararo hoorde je aan het einde van het eerste uur. Blijf aan je toestel gekluisterd. Ik breng het zonnetje bij je thuis. Je hoeft de deur niet vooruit. Ook in het tweede uur. Vrolijke, warme klanken en veel Latin vibes. We gaan er ook uit met wat Latin vibes in het eerste uur. Van Jonathan Suazo. Een Puerto Ricaanse saxofonist. Ja, gewoon een heel fraai album. Niet alleen dansbaar, maar ook met fraaie ballades. We gaan eruit met een instrumental, La Magia, van Jonathan Suazo.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.

Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz live vanuit de studio in Zandvoort. Gepresenteerd, samengesteld door ondergetekende Mr. Brightside Edward Rauhorst. Zoals gezegd, ik doe een greep uit albums recent uitgekomen en er komen ook de nodige Latin vibes voorbij. Een spetterende opening van het tweede uur, Arturo Sandoval, de geweldige trompetist. Ik mocht hem voor het eerst in de jaren 80 tijdens het Noordje Jazz, toen nog in Den Haag, aanschouwen. Een virtuoos op de trompet. En hij zou in 1990 politiek asiel aanvragen in de Amerikaanse ambassade in Rome tijdens een tour met zijn vriend Dizzy Gillespie. En hij is inmiddels ver in de 70. Maar hij heeft echt een fantastisch album afgeleverd. Pardon, Sangu geheten. En dat schijnt een verbastering te zijn van Sounds Good, het Spaans-Engelse Sangu. Omdat Arturo klaarblijkelijk nog een behoorlijke accent heeft in zijn Engels. En hij noemde toen de opnames te gehoor werden gebracht, toen hij die terugluisterde, noemde het, of betitelde het, Sangu. En dat werd de titel van het album. Ik zou zeggen, als je een plaat gaat kopen deze zomer, een zomerse plaat, dan denk dan vooral aan deze van Arturo Sandoval. Blijven we nog langer in Latijns-Amerikaanse sferen. Carlos Henriquez is een Puerto Ricaanse jazz-contrabassist en ook componist. Sinds 1998, zoiets, is hij lid van het Jazz at Lincoln Center Orchestra en werkt hij veelvuldig met Wynton Marsalis. Maar als bandleider lanceerde hij onlangs Monk Conclave, een nieuwe interpretatie van de composities van Thelonious Monk door middel van Afro-Caribische ritmes. Een fris big band debuut dat een mix vormt tussen jazz en Latijns-Amerikaanse ritmes. Ga luisteren naar het nummertje Ugly Beauty, dus van Thelonious Monk in de uitvoering van Carlos Henriquez en zijn band.

Ugly Beauty. In de uitvoering van Carlos Henriquez en zijn band. Met op vocale Anthony Almonte. Verder ook nog Pedrito Martinez, de bekende percussionist. En daar hebben we weer Gonzalo Rubalcaba op piano. Van dat geweldige album Monk Conclave. Komen we bij een andere vocalist die eigenlijk geen introductie meer behoeft. Kurt Elling, die staat al jarenlang aan de top van jazzvocalisten. Afgelopen jaar nam hij een album op met de WDR Big Band in de Brass Palace geheten. En Kurt Elling, die bezondigt zich ook vaak aan het coveren van popnummers. En vooral Joe Jackson, de popartiest die in de jaren 80 ook veel de Latin jazz indook. Vooral nummers van Joe Jackson staan op zijn repertoire. En ik ga nu naar het nummertje Stepping Out. Dat ken je vast wel dus van de oorspronkelijke maker Joe Jackson. Maar hier dus in de uitvoering met op vocale Kurt Elling.

Kurt Ellings vertolking van Joe Jackson's Stepping Out was de opmaat tot een favoriet item bij ZFM Jazz. De ZFM Jazz Top 2026 cover-up jazzy covers van nummers uit de NPO Top 2000. En je hoorde An Englishman in New York, het nummer van Sting, gecoverd door de welbekende Duitse trompetist Joe Kraus, die al de nodige pophits in een jazzy jasje heeft gestoken. En hij werd daarbij bijgestaan door het Philharmonisch Kamerorkest uit Ulm. Te vinden op het album, zijn album, Joe Kraus' album dus, Somewhere Out There. En zijn vertolking van Englishman in New York staat op plek 1910... in de ZFM Jazz Top 2026 cover-up. De enige hitparade die tot stand komt via algoritmes en kunstzinnige intelligentie.

ja, lekker groovy. Daggerboard, The Skipper en My Clark is een funky jazzalbum van het collectief Daggerboard. Een samenwerking onder leiding van componist Gregory Howe en trompetist Eric Jacobson. Dit keer met medewerking van bassist Henry Franklin, die bekend werd als The Skipper op albums uitgekomen op het cult label, record label Black Jazz Records in de jaren 70. En deze zeer recente opname laat een rijke fusie horen van jazz-elementen, triomfantelijke trompetklanken boven een stuwende contrabas en ook nog eens fraai drumwerk van voormalig headhunter Mike Clark. En dit is de derde release van dat collectief Daggerboard uit de Bay Area in Amerika. Traditie gecombineerd met funky arrangementen zorgen voor een lekkere luisterervaring, denk ik. Gaan we naar een zanger, Jared Lawson. Die staat in juli op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Warm, soulful, funky stuff van een uitstekende zanger en tekstschrijver. Hij is woonachtig in Nashville. Hij speelt ook nog keyboards, als ik het wel heb. Maar het gaat hier vooral dus om zijn stem. En het nummertje heet Smoke Me Out van Jared Lawson. En het album heet Just Let It.

Sounds good, inderdaad. Nogmaals, Arturo Sandoval. En zelfs op vocale staat hij zijn mannetje. Van het geweldige album Sangu hoorde je El Rio Suena. Dit is toch wel het zomeralbum. Het album van deze zomer, denk ik. Dit album van Arturo Sandoval. Ik kan het niet genoeg aanprijzen. Iemand die ook in de reprise gaat, die ik in het eerste uur al draaide, was Ben Rosenbloem en zijn Nebula Project. Merengue en Fantasy. En je hoort hier Ben Rosenbloem op accordeon, dus voor de liefhebbers van Johnny Meyer en Matt Matthews. Hier komt hij, Ben Rosenbloem op accordeon in het nummer Merengue en Merengue Times Fantasy.

Ben Rosenbloem Nebula Project. We lopen alweer tegen het einde van mijn uitzending. Maar niet getreurd. De playlist komt op mijngroeven.nl te staan... met een link naar de Facebookpage van ZFM Jazz. En volgende week is er sowieso natuurlijk weer... een uitzending van ZFM Jazz. En we worden nog herhaald op de dinsdagavond vanaf 8 uur. In mijn vorige uitzending kwam Zuko 103 al ter sprake. De Nederlandse band rondom de zangeres Lilian Viera. Toen draaiden we een oud nummertje, maar ze hebben inmiddels een nieuwe plaat uit. Heet, moet ik even spieken weer, Mais Alem voorbij heet het. Dingen die voorbij gaan en mensen die je ontvallen. Maar het is een vrolijk album, een zomersalbum... met de bekende samba funky klanken van Zuko 103. Passa o Copo heet het nummertje. Pak je glas heet dat, is dat in de vertaling als ik het goed heb. Hier komt-ie.

Zuko, 103, Passa o Copo. Ja, we zitten echt aan het einde. Ik hoop inderdaad dat de zon bij je thuis is gaan schijnen. Maakt er in ieder geval een hele mooie zondag van. Ik zou zeggen, keep on jazzing, keep on moving, keep on grooving. En volgende week, zoals gezegd, is er natuurlijk weer een uitzending van ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauhorst. Ik zou zeggen, tot een volgende keer. Tabé en nog veel plezier. Veel muzikaal genoegen deze zomervakantie. Ciao, tabé. Roel Kalister, daar eindigen we mee. De broer van Iseline Kalister, de percussionist. Drummer heeft ook een album uit, Work of Songs. Rise heet het nummertje.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. Aha, aha.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. Drie van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Twee mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. Alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1 race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

again before I tear my eyes, let me hold you like I never did.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Kamil Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.

0: Radio Show van Klink tot Klank met Hans van Klink en Benno Veugen. En ja, we begonnen een beetje merkwaardig met hopen. Kijk, heb je het weer? Ja, nou, nu is het afgelopen. Hans, goedenavond.
1: Goedenavond Benno, goedenavond luisteraars.
0: Wat waren dit voor een vreemde startgeluiden? Enig idee?
1: Ja, ik weet niet wat die effecten beogen. We hebben geluisterd naar Robert Plant.
0: Ja.
1: Met een prachtig nummer wat Big Lock heet. En wat zou gaan over het reizen langs de snelweg. Maar dat is dan een metafoor voor het leven wat voorbij raast. En ja, wat voor geluidjes hij allemaal toevoegt aan zijn muziek, weet ik niet. Het gitaarspel was weer wel prachtig.
0: Ja, zeker.
1: Robert Plant, een man van 1948, is dus al dik 77 jaar oud nu. Was de zanger van de grote band Led Zeppelin. De band heeft bestaan in de begin 70e jaren tot 1980. Het jaar dat de drummer John Bonham overleed. En toen zijn ze gestopt.
0: Oh.
1: Maar Robert Plant is solo doorgegaan. Heeft nog een duet. Een LP met Alison Krauss gemaakt. En je ziet in heel veel LP's, hoewel ik dat van dit nummer niet zeker weet, dat Jimmy Page, de meestergitarist, hem daarbij dan toch weer ondersteunt. Nou, dan krijg je een halve Led Zeppelin reunie. Maar ja, met de opmerkelijke hoge stem van Robert Plant, ja, oud-zanger van Led Zeppelin, was dit dus Big Lock.
0: Ja.
1: Lekker slepend nummertje.
0: En Led Zeppelin kan me herinneren, met name Stairway to Heaven, dat hij uiteindelijk begint heel rustig en dan in die enorme hoge kopstem wat hij dan uiteindelijk opzet.
1: Ja, dan kan hij flink wat volume halen.
0: Ja, ja, ja, ja. En nu heeft hij zijn stem gespaard. Dus dat is mooi.
1: Hij houdt het nu rustig. Maar ja, de man is nog steeds actief. Rustige, mooie duetten. Ook een karakteristieke kop. Een echte oude rocker.
0: Nou, ja.
1: Ja, en Jimmy Page, de gitarist van Led Zeppelin. Ja, er zijn wel eens van die lijstjes van wie is nou de beste gitarist ter wereld.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Daar kun je van alles van vinden. Maar
0: ja,
1: hij prijkt regelmatig hoog bovenaan.
0: Oké. Nou ja, goed. Eindelijk een levende artiest in ons programma. Want het is meestal een kerkhof gebeuren. Maar
1: ja, we zitten wat in het oudere zin, zoals het heet. En dan krijg je dat. Hè? Want ja, ik moet bekennen, de volgende, we gaan weer eens een drieluikje doen.
0: Ja.
1: Vaker in ons programma geweest, David Bowie. Onlangs was er een prachtige documentaire op tv en is nog te downloaden over het leven van David Bowie. Heel aangrijpende documentaire.
0: Okay.
1: Ik heb ooit nog samen met mijn vrouw tijdens een reisje naar Berlijn voor het huis gestaan waar hij in Berlijn gewoond heeft. Ja, en dan bevind je op legendarische grond.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja.
1: David Bowie heeft een reeks hits gemaakt en het zijn meestal niet de hits die mij heel erg aanspreken, maar meer wat onbekendere nummers. We gaan er lekker drie van draaien. Eentje, en dat is meteen een aangrijpend nummer van de LP, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Nummer 5 Years, over het vergaan van de wereld. En dat zullen we horen ook.
0: Oh, nou, ben benieuwd. Even kijken. Het begint ook wel heel rustig.
1: Begint rustig.
0: Ja.
1: Maar het eindigt bijna in volledige paniek.
0: Oh ja, goed. Panic. Panic in de studio. David Bowie.

0: Ja, David Bowie. Een beetje dus zijn tekst kwijt, geloof ik. En die Warhol, dat is wel leuk beginnen. Dat je dat dan... ja, applaus voor jezelf.
1: Ja, ze zitten tegen elkaar in te kakelen.
0: Ja, leuk.
1: Die Warhol. Ja. Hall, as in holes.
0: Het lijkt wel een soort experimentele opname.
1: Absoluut. En dit was dus een nummertje over de kunstenaar Andy Warhol. Die overigens ook de manager was van de band The Velvet Underground. Van Lou Reed, waar David Bowie ook wel af en toe als gast... zanger bij meedeed. Maar zo flitsen een beetje heen en weer tussen de oude LP's van David Bowie. Want nu gaan we weer terug naar The Rise and Fall of Ziggy Stardust en The Spiders from Mars. Maar het nummer waar we naar gaan luisteren... Velen verklaren mij voor gek als ik zeg dat ik het beste nummer van de LP vind. En toch is dat zo. Dat is mijn persoonlijke mening. Het is een kort en krachtig nummertje. Wat niet gaat over science fiction en Mars en andere dingen. Maar over een wereld vol idealen. En hoe moeilijk het is om je eigen mening overeind te houden. Het nummer It Ain't Easy.

0: Ja, dat lieten we mooi even uitlopen, zoals het heet.
1: Ja, het is allemaal niet gemakkelijk, zoals de titel van het nummer.
0: Precies.
1: Wat nou, easy is als je lekker verder terug gaat in de tijd.
0: Nog verder.
1: Ja, we gaan nog verder terug in de tijd. En heel eerlijk gezegd, ik ben altijd een voortdurende zoektocht naar uniek materiaal. En toen kwam ik Rosetta Tharpe tegen. Sister Rosetta Tharpe, geboren in 1915 en overleden in 1973. Dus ze is niet oud geworden. Nee. Dat is van heel lang geleden.
0: Ja.
1: En als je dan in verdiept, dan zie je op de oude zwart-wit filmpjes die ervan zijn. Een grote donkere dame met een lange jas aan. Pruikje op. En een regenjas aan met een elektrische Gibson gitaar. En die staat daar te swingen. En,
0: op is dat zonnetje.
1: Ja, ook dat, ja, prachtige, ja, prachtige opname.
0: Ja.
1: En ja, dan ga je een beetje kijken, wat is er voor dame geweest? En dan is natuurlijk iemand die is opgeleid in de kerk als zangeres in een gospelkoor.
0: Oh ja,
1: en
0: tuurlijk.
1: Haar moeder zong en haar vader was muzikant. En zij was de eerste die oude gospelmuziek ging omvormen en dat ook in nachtclubs ten gehoor ging.
0: Oh ja.
1: Ja, en dan wordt het groter en groter, want zij heeft gezongen, maar ook gecomponeerd en heeft daarmee beïnvloed op het werk van Little Richard, Donny Cash, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis. Die zijn allemaal bij haar betrokken geweest en door haar geïnspireerd. De manager van Elvis Presley heeft haar zelfs nog geboekt en een contract aangeboden. Dus het is wel een dame die aanzien had.
0: Ja.
1: En wat je dan leest in de 50er jaren reeds, dan vernieuwt ze zich niet meer, verdwijnt ze een beetje naar de achtergrond, wordt minder belangrijk, krijgt diabetes en moet een been laten amputeren.
0: Och,
1: en
0: God, ja,
1: sterft bijna in eenzaamheid in 1973, nog geen 58 jaar oud.
0: Ja.
1: En toch is het, als we het over blues en de oorspronkelijke rock and roll hebben, Amerikaanse rock and roll, is dit een grootheid, mevrouw Rosetta Tharpe met Didn't It Rain.
2: Oh, the sweet horsey. Oh, this is the wonderfulest time of my life. Oh, I've been doing this and that. Oh, let me tell you something. Uncle Joe, it's raining and the people are so fine to stand around. And I'm afraid it is. Sweet to stay here.
3: Ain't it sweet?
2: And I come in on a...
3: Yeah.
2: Let me tell you what I come in on. Oh, yeah! Let me see.

right. And when I get to heaven,

0: can't you take on more? But no, cried out, my friends, the angel's got the key and you can't get in. I know it rain, you know it rain, rain too long, all night long, rain all day, rain all night, rain. Yes, didn't it? You know we did it, didn't it? Oh my Lord, how it rained!
1: Ja, applaus voor Rosetta Tharpe met Did It Rain. En toen ik naar dat clipje zat te kijken, toen had ik steeds zoiets van... wanneer komt die trein de hoek om zetten? En dwars door het beeld. En,
2: de opname verstoren.
1: Ja, nou, even de opname. En, de gearrangeerde videoclippen met een tribune met klappend publiek die dat helemaal, tenminste de hele song vol hield.
2: Ja.
1: En daar heb ik zelf persoonlijk dus wel een hekel aan, dat meeklappen. En want we worden altijd een beetje moe van en denk van laat de muziek voor zichzelf spreken.
2: Dat ben ik heel erg met je eens, vooral het verplichte meeklappen. Ik was toevallig gisteren bij een cabaretvoorstelling en daar werd ook ineens gezongen en het publiek aangemoedigd mee te klappen. En ik krijg het niet voor elkaar daar aan mee te doen. Maar ja, dan maak je jezelf weer een uitzondering.
1: Denk je ook een pleur op, joh.
2: Ja, precies.
1: Heb ik daarvoor betaald?
2: Ja. Maar goed, ja, de muziek is wel lekker aanstekend.
1: Ja, zeker.
2: En, heel vernieuwend in die tijd. En mooi enthousiast publiek. We zeggen het zo ongeveer één keer per uitzending. Maar muziek is mooi om naar te luisteren. Maar ook om naar te kijken. En dat geldt zeker voor deze clip die we zojuist gedraaid hebben.
1: Ja.
2: En even heel wat anders. Ik speur internet af en ik kijk rond en dan kom je ineens iets tegen. En iedereen, dat durf ik te beweren, iedereen kent het deuntje waar we straks mee gaan starten.
1: Mm.
2: Maar wie was dat nou en wie is dat nou? En dan ga ik verder kijken en dan moet ik een beetje denken aan de Boy George uit de 80er jaren. Of Marilyn Manson uit de 80er, 90er jaren. Weet je, van die androgyne types. Maar we hebben het hier over een oudere man. Herbert, ouder in de zin van langer geleden.
1: Ja.
2: Herbert Corey, geboren in Manhattan in 1932 en al overleden in 1996. Dus hij is ook niet oud geworden. 64 jaar om precies te zijn. Een androgyne man met een hele hoge stem en lang krulletjeshaar. En dan ga je kijken op YouTube of er veel van bestaat. En Wikipedia. En dan kom je helemaal niet zoveel tegen. Behalve dat hij in een bepaalde periode in de 50er en 60er jaren heel veel gevraagd is in die grote Amerikaanse televisieshows. Hmm. Iedere keer kwam hij weer opdraven met zijn ukulele en zijn hoge stem. En dan doet hij zijn dingetje.
1: Ja.
2: Het is een wonderlijke verschijning.
1: Zal hij zijn zakken goed gevuld hebben, want het waren hele korte nummertjes.
2: Ja, we gaan er twee draaien.
1: Ja.
2: Ze heel kort waren. En minder dan 2 minuten per stuk.
1: Zelfs. Ja.
2: In die zoektocht kwam ik ineens op een artikel online van Harry Knipschild. Harry met een Griekse ei. In één woord www.harryknipschild.nl. En dan verhalen over popmuziek. En daar staat een zeer uitgebreid artikel over Tiny Tim. Want dat is zijn artiestennaam.
1: Ja, Tiny Tim, ja.
2: Het is een malle verschijning. Maar ja, iedereen kent die liedjes. We gaan er twee achter elkaar draaien. Het hele bekende Tiptoe Through the Tulips, gevolgd door I Got You Baby.
3: That is my show in England. Very, very good, isn't it? Two, Radio 1 Club. Now, Tiny Tim!
4: Tiptoe through the window, through the window, the

0: I got you, babe.
1: Nou, dat vind ik dus wel heel knap. Dat je dus zo snel kan schakelen op je stembanden.
2: Ja, dat noemen ze geloof ik een falsetto stem. Hè, die hoge stem. En dan weer naar omlaag.
1: Ja, ja,
2: maar... ja, en als je daarmee herhaaldelijk tot in de Ed Sullivan Show komt. Dan ben je toch een graag geziene gast.
1: Ja,
2: blijkbaar.
1: Zeker.
2: Maar het is ook een gekte.
1: Ja.
2: Om te zien en te horen.
1: Het publiek vond het in ieder geval heel leuk.
2: Ja, blijkbaar. Ja. Ja. En dan... omdat we die oude muziek draaien, zou je geneigd zijn te zeggen... we gaan weer even naar de tegenwoordige tijd. Maar ik realiseer me heel goed dat het nummer waar we naar gaan luisteren... ook alweer van 1995 is. Dus ook alweer 30 jaar oud.
1: Zo.
2: Maar wel een heel mooi nummer, als ik dat mag zeggen. De artiest heet voluit Seal Henry Olos Gun Olumide Adeola Samuel.
1: Ja.
2: Ofwel Seal, geboren in 1963 in Londen. Een aantal jaar getrouwd geweest met Heidi Klum, het Duitse topmodel. Veel mooie muziek gemaakt, veel solo en ook in groepsverband achtergrondzang gedaan. Maar het nummer Kiss from a Rose, waar we naar gaan luisteren, is heel bekend. Het gaat over hoop, troost en het vinden van het licht in een donkere periode. De kus van een roos in het donker staat metaforisch voor de liefde. Een intense, positieve emotie. Nou, dat gaan we ook wel horen in Seal met Kiss from a Rose.

0: Ja, heel bekend nummertje. En echt een, ik denk dat het wel een hit is geweest van Siel.
1: Ja, dit is best een grote hit geweest. Een mooie ballad. Ja. Ja. En dan gaan we nog iets verder naar de moderne tijd. Weer een stapje naar het hedendaagse toe. We gaan luisteren naar Natasha Ann Bedingfield. Britse zangeres, geboren in 1981. Zus van Daniel Bedingfield, zanger. Ja, en het is een prachtig nummer waar we naar gaan luisteren. Wat gaat over het verlangen naar vrijheid en het ontsnappen aan verwachtingen van anderen. Mm. En dat wordt via de metafoor van de wilde paarden symbool gesteld. Best intense zang op de manier zoals zij dat brengt. Mooi nummer, Natasha Bedingfield met Wild Horses.

0: Natasha. Natasha Bedingfield.
1: Ja, mooi nummer. En ik realiseer me ineens dat ik dit nummer heb leren kennen doordat mijn dochter toen 12, 13 jaar dit draaide op haar kamer. En toen dacht ik van, hé, zij heeft ook een goede smaak. Ja, ah, mooi.
0: Kan niet anders, hè?
1: Kan niet anders, ja. Mag ik gerust met trots zeggen. Ze is nu in de 30 en draait nog steeds mooie muziek.
0: Oké, goed zo.
1: En dan gaan we weer helemaal terug in de tijd. Nou. Het is een prachtig verhaal. We gaan ons thema, het nummer I Put a Spell on You, waarin wij aan het onderzoeken zijn hoe vaak dat nummer gecoverd is. Daar gaan we weer eventjes een episode van draaien. Maar we beginnen met een ander nummer om even terug te halen over wie hebben we het nou. We hebben het over Arthur Brown met zijn band The Crazy World of Arthur Brown. Bekend geworden van het nummer Fire, waarmee je een nummer 1 hit had in 1968. Dus dat is waar we het over hebben. Grote invloed door zijn flamboyante levensstijl op onder andere Alice Cooper, Peter Gabriel, Marilyn Manson en George Clinton, Kiss. Omdat hij gewoon maffer deed dan allemaal. Heel zwaar gesminkt.
0: Een soort masker op, hè?
1: Een soort masker. En een soort vikinghoed op zijn kop. En die stond in de fik. Maar dat liep dan ook uit de hand. Hij moest tijdens een optreden moest hij geblust worden. En dan ging hij met tweede graad brandwonden tot weer verder. Ja, en het leuke is toen die...
0: Doe je ook maar één keer.
1: Ja, en in 2011 was er weer eens een keer een terugkeer van meneer Arthur Brown met zijn band. En toen gebeurde precies hetzelfde. Toen was hij inmiddels ver in de 60. Maar toen gebeurde het opnieuw. Hij studeerde filosofie en rechten aan de Universiteit van Londen. En onderhand maakte hij ook muziek. Hij richtte dus de band op The Crazy World of Arthur Brown. En het is gewoon een mafkees. Later is hij psychotherapeut geworden tot op de dag van vandaag. Maar hoe grappig kan het zijn als je nu op internet kijkt. Eind dit jaar, ik meen in oktober, treedt hij in Nederland weer op. Met zijn Crazy World of Arthur Brown. En dat zou mij niet verbazen als de pet weer in de fik gaat. Maar twee nummers van de Crazy World of Arthur Brown. Eventjes terughalen. Wie was het ook alweer? Dat is het nummer Fire. Gevolgd door zijn prachtige versie van I Put a Spell on You.
2: I am the God of Hell.

0: Arthur gaat lekker zitten, jongen. Dat is, en dat voor een filosoof en rechter gestudeerd. Wel een bijzonder apart type. Een typeje die mee deze man. Leeft hij die nou eigenlijk nog?
1: Ja, want hij komt dus
0: naar Nederland.
1: Dit jaar weer optreden. Ja. Als 82-jarige met een brandende muts.
0: Nou, dat willen we zien. Ja, en weet je toevallig nog waar?
1: Ga ik zo even opzoeken.
0: Oh ja, oké. Nou, we gaan afsluiten. Het laatste nummertje alweer met Nida Hagen.
1: Ja, een jonge dame van 71 jaar inmiddels. Geboren in Oost-Berlijn. Nida Hagen. Berlijn geboren, is in Oost-Duitsland opgegroeid. Moeder was actrice. Vader was acteur en muzikant. Mocht op een gegeven moment in de DDR niet meer optreden wegens zijn westerse sympathieën. En toen vertrokken ze allemaal naar het Verenigd Koninkrijk. Na de val van de muur kwamen ze weer terug. En dat was net de periode dat de Nida Hagen band oprichtte. En ineens ging het pijl snel. We brachten een LP uit met het bekende nummer Unbeschrijblich Weiblich. En dat was een hit ook in Nederland. Moesten nog een tweede LP maken. Wegens contractuele verplichtingen, terwijl ze al met ruzie uit elkaar waren.
0: Oh, dat die is lekker.
1: LP kreeg de titel Unbehagen, dus dat was al passend bij de situatie. Ja, en toen werd ze in Nederland steeds meer bekend en beroemd. Bracht het nummer Dope Sucks uit, wat door Herman Brood was geschreven. En kreeg ook een relatie met Herman.
0: Toch?
1: Ja, een korte relatie.
0: Het gerucht ging dat ze getrouwd waren. Hè?
1: Ja, zo'n schijnhuwelijk voor
0: de
1: film. Ja. Ferdy Karmelk, de gitarist van de band van Herman Brood. Daar heeft ze ook een relatie mee gehad. En daar heeft ze een dochter mee gekregen.
0: Jeetje.
1: Dus er gebeurde wel van alles in die periode. Later is ze zich gaan interesseren voor hulp aan militairen die weigerden naar Irak te gaan.
0: Oh.
1: En heeft ze zich wat tot het christelijke geloof laten bekeren. In 2011 is ze gedoopt en nu is ze vooral in die wereld actief. Waar we naar gaan luisteren en het advies ook te kijken is naar een van de vele concerten die zij gaf op festivals. En daar brengt ze het nummer van The Suite ten gehore. Ballroom Blitz. Maar dat begint dan ook zoals The Suite dat ook deed. Van, hey, are you ready? En een drummer, maar dan op een hele expressieve manier. Ja. En dan gaan ze helemaal los. Dus we gaan het eerste uur uit met Nida Hagen met de Ballroom Blitz.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van

0: Welkom terug bij Van Klink tot Klank Show met Hans van Klink en Benno Veugen. We begonnen met Moody Blues met Go Now, Go Now. Ja, wat heb je met de Moody Blues eigenlijk, Hans?
1: U kunt wel gaan, hè? Ja, Go Now. Ja. Ja, Moody Blues. Wie kent ze niet, zou je bijna zeggen. Het kwam weer even bij mij terug toen wij vorige maand Van Klink tot Klank afsloten met The War of the Worlds van Jeff Wayne. Mm. Waarin de zangpartijen voor rekening werden genomen door de toenmalige zanger van de Moody Blues, Justin Hayward. Dat is nou, Moody Blues, misschien toch even leuk om daar nog wat van te draaien. Ja. Wat het leuke is bij deze band, en daarom hebben we er ook een drieluik van gemaakt, is dat je een hele snelle ontwikkeling ziet. Dat Go Now was een nummer 1 hit, maar nog een redelijk eenvoudig liedje.
0: Ja.
1: Daarna kwamen eind 60 jaren Nights in White Satin, Tuesday Afternoon, Ride My Seesaw, de jaren 70, The Hit Question, The Story in Your Eyes, I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band, die ook al een keer gedraaid hebben. En zelfs tot in de jaren 80, I Know You're Out There Somewhere and Your Wildest Dreams. Al die tijd waren het de Moody Blues. Grote succesperiode tussen 66 en 72, Mike Pinder op piano en mellotron, John Lodge op gitaar, Justin Hayward zang, Ray Thomas fluit en zang. Graham Edge, drums en zang. Begon allemaal in 1964. De Crew Cats met Ray Thomas en Mike Pinder kwamen terug van een tournee in Duitsland, waar de Beatles toen heel triomfantelijk toerden. En in Birmingham waren allerlei nieuwe bandjes in oprichting. En toen vonden ze samen met een paar andere leden de Moody Blues 5, later de M&B 5 en uiteindelijk de Moody Blues uit. En dat waren in die tijd Ray Thomas, Mike Pinder, Graham Edge, Danny Lane en Clint Warwick. Nou, waren wat bandwisseling. Justin Hayward kwam er later bij. En de rest is eigenlijk geschiedenis. Ze zijn groot geworden. Muzikale, mooie muzikale muziek. En
0: mogen maar je kan toch geen blues noemen, toch?
1: Nee, de term Moody Blues is wat versluierend. Want het is zeker geen klassieke blues. Dus waar dat dan vandaan komt, weet ik niet. Nee. Werden heel erg bekend met de LP, The Days of Future Past, met dus de genoemde hit Nights in White Satin en Tuesday Afternoon. We gaan nog twee nummertjes van ze draaien. En het eerstvolgende nummer is Legend of a Mind. Een psychedelisch eerbetoon aan Timothy Leary, de bekende Amerikaanse psycholoog en voorvechter van LSD-gebruik in de jaren 60. Het nummer, geschreven door de fluitist Ray Thomas, verkende geestverruimende en therapeutische ervaringen van de psychedelica. Een regel uit dat nummer. Timothy Leary is dead. Oh no, no, no. He's just outside looking in. Oh. Prachtige teksten. Ja. En dat nummer eindigt dan met mooie experimentele dwarsfluitmuziek. En het derde nummer.
0: Ja, want ik zag op het filmpje, zag ik hem wel spelen. Maar ik hoorde hem niet. Ik denk, heel iets anders. Maar dat was het dus.
1: Ja aan het eind vooral. Dan komt hij nog even met de dwarsfluit en mellotron terug. En het derde nummer uit de drieluik. Echt mooi en meer stemmig. Ja. Het nummer Melancholic Man. Ja. Maar nu eerst Legend of a Mind.

0: Bijna 12 minuten non-stop achter elkaar van de, hier op je eigen lokale radio ZFM Zandvoort, de Moody Blues. En ja, wat mij dus eigenlijk opvalt, we hebben het eigenlijk over de jaren 60 van de vorige eeuw. En, maar het was toch een hele commerciële tijd al met die Beatles, nummertjes, muziek, liedjes van 2-3 minuten vanwege de jukebox. Maar de Moody Blues, nou, we hebben één nummer van 6 minuut 39, dit nummer 5 minuut 6. Ik bedoel, de heren gingen gewoon een hele eigen gang.
1: Absoluut, en volgens mij zag je dat best wel veel. De top 40 was gevuld met allemaal van die 3 minuten nummertjes, hè, die ook inderdaad in de jukebox bekend werden. Maar dat was natuurlijk een hele zien van LP-aankopers en daar staken elkaar ook mee aan. Als iemand een LP mooi vond, dan wilden we die allemaal hebben. En ja, ja, deze Moody Blues LP, ik zei net, volgens mij is het een dubbelalbum geweest. Zou ik eventjes moeten nagaan.
0: Ja,
1: ja, wie had hem niet, zou je bijna zeggen.
0: Die werd... Maar er was dus eigenlijk een soort van tweedeling. Je had de wereld

0: Maar dan had je vaak ook nog wel zeg maar de korte versie en een lange versie. Hè?
1: Ook wat, dat zag je veel.
0: Ja, dat werd anders gemonteerd.
1: Met een super voorbeeld daarvan, waarvan de korte versie het nooit echt goed heeft gedaan. In Agada da Vida van Iron Butterfly.
0: Oh ja, ook zo'n nummer.
1: Zijn drumsolo.
0: Ja.
1: Ja, dat was een nummer van 17 minuten met een drumsolo van 1,5 minuut.
0: Dat is een kant van een LP was dat.
1: Precies, ja. En ik weet nog heel goed dat wij dat toen opnamen met een cassette recorder met een microfoon voor de luidspreker.
0: Ja, heb ik ook nog gedaan, ja.
1: Mijn vriend Gerard, de jong buurjongen, daar zaten we heel stil bij te luisteren. En dan net op de laatste toon gooide die nog een kreet doorheen, waardoor eigenlijk die opname van 17 minuten alsnog mislukt was. En dan mocht het weer overnieuw. Dus dit waren de Moody Blues. En ik zei, dat moet je nou melden of niet. Ja, Ray Thomas overleed in 2018. Graham Edge overleed in 2021. Hayward zei toen al van, zonder Edge bestaat de groep niet meer wat mij betreft. Danny Lane overleed in 2023. Mike Pinder overleed in 2024. En John Lodge overleed in 2025. Ja, en dan blijft er van die hele Moody Blues niet zo bar veel meer over.
0: Wie zou er bij die laatste uitvaart geweest zijn? Dat is dat was wel erg stil, denk ik.
1: Ja, dat moet wel een heel eenzame toestand zijn geweest. Ja, en zo sterft een generatie eigenlijk. En eigenlijk van hetzelfde laken een pak. Oh, ik zou nog even terugkomen. Eerste uur Crazy World of Arthur Brown. Ja. Hij treedde op in Tivoli Utrecht op 1 april 2027. Is ook een waagstuk, want die man is al 82. En die gaat dus over ongeveer een jaar gaat hij daar optreden.
0: Ze zullen wel een backupje hebben.
1: Bij leven en welzijn.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja, en als je het dan hebt over legendarische muzikanten waarvan de ene helft nog leeft en de andere helft niet, dan moeten we het toch even noemen, de Traveling Wilburys. Een gelegenheidsband in 1988 opgericht op initiatief van voormalig Beatle George Harrison. Maar niet de minste deden eraan mee. Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty, Bob Dylan. Mm. Het was een band die een beetje bij elkaar gescharreld werd door Harrison. Hij nodigde zijn vrienden Lynne en Orbison uit. En hij had zijn gitaar nog liggen bij Tom Petty. Die ging die ophalen. Doe eigenlijk ook maar mee. En zo breidde zich dat een beetje uit. En dat waren de echte muziekliefhebbers. We noemden ze vorige keer in Van Klink tot Klank. En zeiden, moeten we toch eventjes wat gaan opscharrelen van die gasten.
0: Mm.
1: Orbison leeft niet meer, Harrison leeft niet meer. Maar ze hebben wel hele leuke muziek gemaakt met elkaar. En ze noemden zich ook allemaal. En Wilbury, dat wil trouwens zeggen, was afgeleid van het woord mislukte stukken muziek waarvan Harrison dan zei, we will bury them in the mix. We'll bury them in the mix. En dat is Wilbury, eerst de Trembling Wilburys en later de Traveling Wilburys. En ze noemden zich ook, George Harrison noemde zich Nelson Wilbury. Jeff Lynne was Otis Wilbury. Roy Orbison was Lefty Wilbury. Tom Petty was Charles.
0: Allemaal broertjes van elkaar.
1: Charlie Wilbury Jr. Ja. Bob Dylan werd Lucky Wilbury. En zo maakten ze een heerlijk
0: geweldig
1: met mooie muziek. Want ja, het zijn zoals gezegd niet de eerste de beste.
0: Ja, topmuzikanten.
1: Topmuzikanten. Heeft een aantal jaar bestaan. En toen vielen er links en rechts wat leden weg door ziekte of anderszins overlijden. En toen waren de Traveling Wilburys geschiedenis. Maar wat altijd blijft bestaan is hun muziek. Denk bijvoorbeeld aan het nu volgende nummer, End of the Line.

0: ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en de Eimond.
1: Nou, dat waren Traveling Wilburys. Een beetje Beatle-achtige sound vond ik dit.
2: Ja, dat blijft er wel in zitten, hè, van George Harrison.
1: Precies.
2: Voordat ik de naam van de volgende band ga noemen, even een heel kleine persoonlijke noot.
1: Ja.
2: Ten eerste, ons fanbestand breidt zich langzaam uit. Ja, we hebben er nu een nieuwe fan bij Huub. Oh. Oude vriend en collega Huub Bolster uit Gelderop bij Eindhoven.
1: Huub, welkom.
2: En Huub vroeg mij ook, mag ik ook een verzoeknummertje indienen?
1: Nou, liever niet.
2: Niet Huub. Ik heb het al gehonoreerd. Het gaat zo meteen komen. Maar Huub vertelde vooral van, kijk eens naar de scene van Seattle, waar heel veel bijzondere muziek vandaan komt. Onder andere geboorteplaats van Jimi Hendrix. Later in dit programma komt dat terug. Maar Seattle heeft voor mij ook een andere speciale betekenis. Special greetings to Janet Riley and her father Paul. Want wij hebben ook luisteraars in Seattle.
1: Oh.
2: De vriendin van mijn zoon Tim woont daar en ik weet zeker dat ze luisteren. Zij wonen in Seattle. En
1: kunnen we dat gewoon in het Nederlands tegen ze zeggen? Of moet het gelijk in het Engels? Hello.
2: Hello. Ja, ik zei het al in het Engels. De groeten bracht ik al in het Engels. Want nee, de Nederlandse taal, dat is nog een beetje ingewikkeld. Paul Riley is een leeftijdsgenoot van mij en vader van Janet. En die luistert graag naar ons programma. Okay. Hoewel hij deze teksten allemaal niet zal kunnen verstaan. Maar dat maakt niet uit.
1: Nee.
2: Uit Seattle komt de band Pearl Jam vandaan. Ik ken ze niet zo goed. En dat is een beetje vloek in de kerk. Want het is natuurlijk een wereldband van ongeveer deze tijd. Hè, de 90 jaren. Ja, want ja, je kunt er niet alles bijhouden. Maar ik heb wel steeds meer waardering gekregen voor het stemgeluid van de zanger Eddie Vedder. Want dat is toch wel een bijzondere manier van zingen. Een zware, gedragen stem. Pearl Jam, Amerikaanse rockband, dus uit Seattle, opgericht in 1990. Zanger, gitarist Eddie Vedder, bassist Jeff Ament, drummer Matt Cameron en de gitaristen Stone Gossard en Mike McCready. En als toetsenist Kenneth Caspar is toegevoegd als lid. Hebben grote hits gemaakt en er zijn ook prachtig optreden hebben ze verzorgd op Pinkpop, waarbij Eddie Vedder in de hijskraan van een camera klom en zich op een grote hoogte in het publiek liet vallen, wat net goed afgelopen is. En het nummer waar we zo meteen naar gaan luisteren is Even Flow. Dat gaat over de harde realiteit van het dakloos zijn. Huub fluisterde mij dit in dat het zou gaan om een dakloze Vietnam-veteraan.
1: Oh, wacht even.
2: Maar die begint al te schreeuwen.
1: Ja.
2: Maar het blijft een beetje in het midden waar het precies over gaat. Maar in ieder geval het harde bestaan op straat als je een beetje tot de outcast behoort. En,
1: dat sluit al een beetje aan op je podcast Parel van de Zorg die je met Pim Joosten maakt.
2: Ja, en met jou voor de techniek. Hè?
1: Ja.
2: Maken we daar een prachtig product van om te praten.
1: Waar kunnen de mensen dat eigenlijk vinden?
2: Op Spotify staat het sowieso. Je kan het ook met een RSS-feed naar je eigen podcastforum doorleiden. Maar op Spotify staat het in ieder geval Bemoeizorg, Parel van de Zorg. En dat gaat over alles wat te maken heeft met dakloosheid. Mensen die aan lagere wal zijn geraakt. En al zeg ik het zelf, de moeite van het luisteren waard. Niet omdat Pim en jij en ik dat doen, maar omdat we hele interessante gasten daarin hebben.
1: Ja.
2: En iedere maand komt er een nieuwe aflevering online.
1: We willen nog even op inhaken met uw permissie. De Jules Tielens, de straatpsychiater, dat was een van de laatste. Ja. En dat was wel een heel bijzonder verhaal eigenlijk. Wat een ongelofelijke, ongezouten meningen die zo'n man deponeert.
2: Heel bevlogen man, maar met heel hele eigen gereide meningen die hij er ook uit durft te gooien.
1: Ja.
2: Waarin hij ook zichzelf niet spaart en het systeem hekelt.
1: Maar hij is eigenlijk ook niet de enige, want een paar maanden daarvoor hadden we nog een meneer uit Zandvoort, notabene.
2: Rokers loop ik.
1: Maar die was eigenlijk ook zo ongezout in zijn meningen. Dat is,
2: Rokers mogen we een beetje zien als de guru van de housing first. Hè, de woning eerst. Hè. Hoe los je dakloosheid op? Mensen hebben wel hulp nodig, maar alles begint met een huis.
1: Ja.
2: Daar is hij een groot voorvechter van. Maar wat je ziet en zag en hoorde bij Jules Tielens, bij Rokers Lopik en ook bij Harry Gras die we gehad hebben, is dat allemaal hun eigen geschiedenis hebben. Ook wel met wat pijnpunten en droefenis. Waardoor zij gevoelsmatig dicht bij de doelgroep staan. En dat lijkt wel eens, misschien geldt dat voor ons ook wel een beetje, dat je in je leven op een bepaald kantelpunt komt te staan van, ja, gaat het nou slecht met me en ga ik tot die doelgroep behoren? Of ga ik alles wat ik in me heb aanwenden om er wat moois van te maken?
1: Ja, ja.
2: Dat geldt eigenlijk voor die 3, 4 gasten die net genoemd zijn. Dat ze best hun eigen pijnlijke geschiedenis hebben en daardoor heel gedreven zijn om de medemens bij te staan.
1: Ja, mooi is dat, hè? Dat is een mooie. Nou, is het cirkeltje eigenlijk rond. Wat ik er nog even wil zeggen is dat wij een speciaal van Klink tot Klank show op gaan nemen in de zomermaanden. En daar komen deze heren heel kort nog terug met hun eigen muziek, hun eigen keuze van muziek. En dat is, nou, daar kijk ik wel naar uit. Hè,
2: ja, want bij podcast beginnen wij altijd met de vraag, waar stond je wieg? Hè?
1: Ja.
2: Om iemand zich persoonlijk voor te laten stellen. En eindigt altijd met welk lied of welk nummer spreekt jou nou het meest aan in jouw werk, je leven?
1: Ja.
2: Dat geeft een mooie playlist.
1: Ja.
2: En dat komt
1: en die,
2: hier weer.
1: En die playlist, we kunnen dat op die podcast niet uitzenden, die muziek. Want dan moeten we rechten betalen. Maar daar gaan we dus wel een aparte van Klink tot Klank show van maken.
2: Ik zie er naar uit dat we dat gaan doen.
1: Ja, ja, nou, Pim. Het cirkeltje is rond met Pearl Jam. Die had dus met dat nummer Even Flow ook een over die dakloosheid, toch?
2: Ja, precies. Ja. Nou, ik zou zeggen, laat maar komen.
1: Ja, hoop geschreeuw. Wat ik nog even wil zeggen. Je had het net over dat vallen. Maar die goos is zo gek als een deur. Want hij klimt in de gordijnen. Hangt aan stalen pijpen. En laat zich gewoon in het publiek vallen.
2: Ja, hij schijnt zelfs een keer zijn voet gebroken te hebben tijdens een optreden.
1: Nou,
2: en is gauw naar het ziekenhuis gegaan om het in het gips te laten zetten. En een paar uur later stond hij er op het podium. Dus hij neemt nogal wat risicootjes.
3: Ja. A TV studio. Josh, turn these lights out. It's a fucking rock concert. Ready to set.

0: Wat ik zo grappig vind is dat hij, als die liedzanger in de gordijnen hangt, dat die rest van de band dan met grote ogen ook weer staat te kijken van als dit maar goed afloopt.
1: Ja, en blijkbaar verrast hij de bandleden dan ook ja. met wat hij allemaal gaat doen.
0: Dat, ja. Ze hebben
1: niet dat, van tevoren afgesproken.
0: Nee. Dat, en ook een beetje toch wel wat angst in de ogen zie je dat dan. Want ze denken, ja, hij is natuurlijk al een keer uitgekletterd. Dus ja, we kijken hoe het nu weer afloopt. Goed, ja. Goed, eens even kijken. We gaan... Nou, nog meer gitaargeweld.
1: Ja, we hebben natuurlijk de terugkerende thema's in ons programma. En dan hebben we het over de echte blues. En dat, we hebben weer wat pareltjes gevonden. Maar dat vraagt een wat langere introductie. We gaan luisteren naar een stuk uit een concert van Montreux. Live at Montreux van Jimi Hendrix en Janis Joplin. We knippen er gewoon een minuut of 8 uit. Want je kan het hele concert wel laten horen. Maar dan zijn wij weg. Hè? Ja, dus ja. Ook dit is weer een beetje vloek in de kerk. Mensen zijn helemaal gek. De echte fans zijn gek op Jimi Hendrix en vinden zijn gitaarspel geweldig. Dat is misschien wel zo, maar ik vind hem in zo'n bluesconcert beter dan op de hitsingles die we gewoon kennen. Dat vind ik vaak wat chaotisch. Bekend van zijn linkshandige gitaar, ofwel de hals in de rechterhand, hè, anders dan de meeste gitaristen ja. spelen. Ja, Jimi Hendrix, geboren in 1942, afkomstig Afro-Amerikaans, Cherokee en Iers. En het verhaal wil dat zijn vader zag dat hij met een bezem heel vaak luchtgitaar aan het spelen was. Een contradictie, maar dan geen luchtgitaar, maar doen alsof je op een gitaar speelt met een bezem in je hand. En toen ging hij een ukulele voor hem huren. Kun je nagaan, er was geen geld om er een te kopen. En daar leerde hij zichzelf heel snel op gitaar spelen. Toen ging hij in het leger. Maar gaandeweg werd zijn spel steeds beter en werd hij beroemder en beroemder. En richtte die eerste Jimi Hendrix Experience op. Als grote band prachtige hits gemaakt. Was geen lang leven beschoren. En toen richtte hij een andere band op, de Band of Gypsies. En scoorde hit na hit. Bijzondere levensstijl. Ik ken nog een mooie strip van Hein de Kort, waarin gevraagd wordt welk nummer van Jimi Hendrix wil je graag horen. Nou, dat nummer waarin hij zijn gitaar in de fik steekt. Want dat soort fratsen had hij natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Ja, en de goede man is op 27-jarige leeftijd overleden. Het verhaal wil dat hij gestikt is in zijn eigen braaksel. Misschien als gevolg van drugs en drankgebruik. Maar dat laatste is nooit echt bewezen. En er is een roadie geweest die later heeft gezegd van nee, hij is vermoord door zijn manager Michael Jeffrey. Maar dat viel helemaal niet te controleren. Want die Michael Jeffrey is 2 jaar na Jimi Hendrix zelf overleden. Dus... Dat gaan we nooit weten.
0: Heb het geheim zijn graf ingenomen.
1: Ja, helemaal letterlijk. Ja. Een tijdgenoot en ook iemand die op 27-jarige leeftijd overleed... is mevrouw Janis Lynn Joplin. Geboren in 1943, overleden in 1970. Amerikaanse zangeres. Vader en moeder waren best rijk, welgesteld.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja,
1: hij was... moeder was administrateur. Vader werkte bij Texaco Oil Company... Janis zelf heeft wat universiteiten afgelopen, maar is nooit afgestudeerd. Want de muziek
0: ze wilde niet deugen, hè?
1: Nee, ze was echt een deftig Amerikaans grietje wat zich ging afzetten tegen haar roots en in de muziek ging. En nou ja, we hadden het er net al een klein beetje over. Drank en drugs en seks in overvloed.
0: Ja.
1: En goede muziek, maar allemaal maar van hele korte duur. En,
0: het was de tijd van de Vietnamoorlog en daar gingen Jimi Hendrix en Janis zich eigenlijk ook tegen afzetten.
1: Dat was een thema wat toen heel veel in de muziek doorklonk. Hè? Ja. En dat deden ze nadrukkelijk. Waar we naar gaan luisteren... en we komen straks denk ik nog wel even op beiden terug. Janis Joplin is overleden aan een overdosis heroïne. Werd doodgevonden in haar hotelkamer in Los Angeles... Allemaal het triest verhaal natuurlijk ook op haar 27-jarige leeftijd. En dat thema bespreken we straks nog eventjes. Maar ja, als die twee dus samenkomen bij een bluesconcert live at Montreux... Nou, dan krijg je wat te horen.

0: Ja. Het is trouwens... Ik was een beetje in de war geraakt. Ik deed research naar dit nummer. Omdat ik dat een unieke combinatie vond. Janis Joplin en Jimi Hendrix. En dat ik daar eigenlijk nooit van gehoord had. En... toen kwam ik een website tegen en die schreef... ja, ze kenden elkaar wel, voornamelijk backstage. Maar samen optreden, dat was er niet bij. Maar goed, nu laten we wel een nummer horen. Dus mijn worsteling is een beetje... is dit werkelijk Janis Joplin of zitten we te luisteren naar een AI-productie?
1: Ik heb het idee dat dit werkelijkheid is... En zoals de website die jij gevonden hebt, heel interessant trouwens. De TSE Entertainment.com. En dan een uitgebreid artikel over die 27 Club.
0: Ja.
1: En met de vraag, zijn zij ooit samen, hebben ze samen opgetreden? Op het Monterey Pop Festival 1967 schijnen ze ook samen te zijn geweest. Maar
0: daar zijn geen opnames van.
1: Er zijn volgens mij geen opnames van. Nee. En backstage hadden ze wel veel met elkaar te maken. Ja. En kwamen ze elkaar geregeld tegen.
0: Er stond wel een mooie quote in van zij kende Janis Joplin. Ze kende ook die zanger van de Doors. Jim Morrison. En die Janis Joplin, die heeft die Morrison toen eens een keer op zijn bek geslagen met een fles whisky. Omdat hij anders zat.
1: Ja, dat is haar voorkeur natuurlijk. Ja, dit is natuurlijk een scene dat ga je ook nooit meer terugkrijgen. Denk ik. We hadden het er net al even over een heel druk leven. Snel beroemd worden. En dan word je geleefd. Hè?
0: Ja.
1: Dan overeind blijven met drugs, met de uppertjes. En af en toe slapen met de downers.
0: Ja, en eigenlijk voorkomen uitgeput raken. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je zo moe en moe, intens moe wordt, dat je niet veel meer kan schelen of je nou leeft of dood bent.
1: Ja, er zijn wel mooie docus ook over Janis Joplin verschenen, waarin je dat ook echt wel ziet slechter gaan. En een mooie scène in een film over Janis Joplin, dat ze dan op een gegeven moment de moeder nog belt. Moet ze is rijk als muzikant, maar ze heeft nog geen kwartje in de zak om een telefooncel te kunnen bedienen.
0: Ja,
1: moeder, wil je me komen ophalen hier, want ik red het niet meer. En dat gaat dan toch mis, weet je.
0: Ja,
1: daar zit natuurlijk tragiek achter. En dan krijg je weer dat thema van die club van 27. Ik zei in de vorige uitzending van Klink tot Klank al dat ik wat moeite heb met die term. Alsof je inderdaad een vereniging opricht. En wat moet je dan doen om lid te worden? Stuk flauwekul. Er zit een beetje romantisch denken achter. Van ja, 27 is wel een sleutelleeftijd. Maar het is wel een stukje werkelijkheid.
0: Mm.
1: Dat er heel veel artiesten of bekende mensen, sporters ook, op die leeftijd het loodje hebben gelegd.
0: Ja.
1: Van, ja, misschien wat jij zei, dat ze het leven niet meer aankunnen omdat het te veel van je vraagt.
0: En het waren er toch al een stuk of 40, hè? schrijven de media.
1: Er zitten dus ook een paar voetballers bij en andere artiesten.
0: Ja, ja.
1: Maar bij elkaar toch wel 40 bekendheden die op die leeftijd overleden zijn. Nou ja, Kurt Cobain, zanger natuurlijk ook. En recent meer recent dan de eerder genoemde Amy Winehouse.
0: Ja.
1: Ja, ook op die leeftijd. Ja, daar zijn natuurlijk misschien leuk om daar volgende keer even een nummertje van te draaien. Maar er zijn natuurlijk opnames van bekend dat ze laveloos op het podium staan.
0: Oh, ja.
1: Zij ging vooral aan de sterke drank ten onder.
0: Ja.
1: En daar zit een hele trieste kant aan.
0: Ja. Nou ja, je hebt daar, dat vind ik wel mooi, nou, je een bruggetje slaan naar het volgende liedje van Robert Long. Als ik er niet mee ben, dat is of je het erom gedaan hebt, Hans.
1: Ja, niet helemaal bewust, maar nu je dat zo zegt. Ja, Robert Long, pseudoniem van Jan Gerrit Bob Arend Leverman, geboren in Utrecht in oktober 43 en overleden in Antwerpen op 13 december 2006. Dus ook alweer bijna 20 jaar geleden. Ja, een Nederlandse zanger, schrijver, componist, cabaretier.
0: Heeft in Haarlem gewoond, hè?
1: Heeft in Haarlem gewoond, jazeker. Had nog de band Unit Gloria gewoond.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Geboren in Utrecht, groeide op in Edeveen. Later inderdaad in Haarlem gewoond. Ja, wat toch wel bijzonder was, natuurlijk een homoseksuele man. Die als een van de eerste in zijn muziek daar openlijk vooruit durfde te komen. En een heel mooi nummertje van hem, dat hij over een verbroken relatie. En dan de slotzin is, dan zie ik je lopen hand in hand met haar. En dan is dus zijn partner, heeft dus een vriendin gekregen.
0: Mm,
1: en,
0: nou ja, ja.
1: Waren mooie nummertjes. Oorspronkelijk bracht hij overigens wat Engelstalige singles uit. Later kwam hij in contact met Erik van der Wurf, de pianist die ook voor Herman van Veen veel muziek maakte en Herman van Veen begeleidde. Ja, toen ging hij mooie muziek maken. De beroemde LP Vroeger of Later.
0: Ja, ja.
1: 1974 was dat al, ja. Weer nagaan. Prachtige nummers.
0: Tranentrekkers zaten erop.
1: Ja, en ook een beetje over het christelijk geloof werd er een beetje in gehekeld. Hè?
0: Oh ja, daar loopt hij te schelden.
1: Jezus redt alle mensen opgelet. En dit nummertje, ja, dat is even over een sentimenteel nummertje, al heel oud, Robert Long met Liedje voor als ik er niet meer ben.

0: Robert Long, ja, dat is prachtige muziek. En nou, ik had, toen ik dit liedje hoorde, had ik Hans wel het idee dat ik denk van nou, dit wil ik ook wel op mijn uitvaart laten horen. Maar, dus ik ga nog even een lijstje maken.
1: Ja, we hebben geen haast, toch?
0: Nee, ik heb geen haast. Maar wel met dit programma, want we hebben nog maar een paar minuten. We gaan afsluiten met Bob Marley en Amy Winehouse, Stormy Lover, noemen ze dat. Dat staat op YouTube en dat duurt 30 minuten, is een soort compilatie. Ze hebben elkaar nooit gekend, want Bob Marley die stierf begin jaren 80.
1: Ja, in 81 is hij overleden.
0: Ja, en Amy Winehouse is in 83 geboren, dus ze kunnen nooit samen op podium hebben
1: gestaan. Even terug naar die vraag die jij net stelde over Jimi Hendrix en Janis Joplin. Ja. Het waren tijdgenoten, hebben die elkaar dan wel getroffen? Ja, wel degelijk, althans vermoedelijk.
0: Ja.
1: En bij wat we nu gaan horen kan dat dus helemaal niet. Maar de techniek kan heel veel.
0: Ja, de techniek kan heel veel. Je hebt geluisterd naar Van Klink tot Klank. Hier op ZFM Zandvoort met Hans van Klink en Benno Veugen. Graag tot de volgende keer. Dag.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt. 'S Middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt. 'S Middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.